Die ouverture, of dan openingsdeel, tot bedrijf 3 van Frans Lehaert se operette Goud en Silver, op in hierdie uitgawe van Musiekbonbons op RSG. Janos Sandor lei die Budapest Philharmoniese Orkest.

Jonas Kaufmann het 'n aria uit von Weber se Oberon gesing. Hier is nou twee bewegings uit Francesco Bonporti se vioolkonsert in F majeur. Die voormalige priester het destyds musiekles geneem by die bekende komponis Arcangelo Corelli.

Camarata Baden, en dele uit Geminiani se concerto grosso nummer 3 uitgevoer. Vervolgens die stadige deel uit Paganini se Terzetto vir viool, gitaar en cello. Die Paganini trio voer dit uit.

像灰阿西挂着又忘了我左腿阿西没了特别不爽Voor jou is dit belangrijk dat ik jou adres aanwoord. Als ik met jou op wil maken.

0: Sam, waar is Klets? Kloppen en kloppen. Zij maak je open.
1: Nee, hoe moet ik weten? Ze is zeker bij het hospitaal.
0: Hij is klaar met het dak. Maar nog net de gitterverf.
1: En jij gaat kloppen voor toebroekjes en koffie bij Klets?
0: Nee. Ik wou niet vast zeggen, is amper klaar.
1: Ja, sure. Wil je koffie?
0: Ah, broodjes zal ook lekker zijn.
1: Nee, ze gaat dankend.
0: Ik was toen gisteravond bij Rachel.
1: Ze iets gezegd over Pieter en Nico?
0: Ja, was maar net games wat hulle verkoop het.
1: Is dat wat hy van haar ook vertel het?
0: Ah, jy het die milies van hom teruggegee?
1: Nee, ik ga het hou.
0: Betaal sy skoolgeld dan meer?
1: Precies wat ik gedink
0: het. Ja. Ons hebben nog niks betaal nie, het ons?
1: Ek het hulle gaan sien. Ons betaal die minimum.
0: Maar dan kan ons een beetje kost koop met die rest.
1: Wat is jy so gepland met Pieter sy geld?
0: Ek vraag me net, dus.
1: Maar wie heb je brood he?
0: Oh, dat is eier.
1: Ik heb lekker beloon gekoop.
0: Oh. Dat klinkt lekker. Moet ze Rachel klink of zij gesoord is?
1: Blij jij denk zo.
0: Oh, maar zij het was nou werk.
1: Jij vergeet, zij is nog een verdomde kind.
0: Luister, ex op 16 in die huis uit destijds.
1: Ja, en kijk waar jij op geëindig.
0: Moet je altijd die donker kant van dingen zien, zo?
1: Ik is niet realistisch oor die leven, Frans.
0: En van jy so realistisch is... Is jy net sad?
1: Ek gaan niks sad nie, man.
0: Jy hou jouself opgesluit hier in die caravan, San. En al wat jy doen is worry. Jy worry oor die kinders, jy worry oor my.
1: Ek worry lank al nie oor jou nie. Dis jou koffie.
0: Ah, dankie. Jy was altyd so nie.
1: Huh? Hoe was ek, Frans?
0: Jy het geblom, jy was happy gewees.
1: Nou, miskien het ek vergeet wie daai mens was.
0: Ja. Kom jy saam AA toe vanavond?
1: Nee, ik help al bij die kosttent.
0: Wat? Werk je nou voor hulle?
1: Dat is liefdadigheid, Frans.
0: Liefdadigheid. Zolang je niet thuis staan bij die tent, nie.
1: Jezus, jou broekie. Ga verf kletsen, gitte va.
0: Dank je. Moet me niet aanjagen. Ik werk niet voor jou, nie. Ik werk voor Klets. Ik heb gedacht, ik ga van haar vragen of ik een blikkies kamer kan slapen. Net tot mijn rug beter is. Hij is vandaag weer zo zeer.
1: Als je denkt, zeg je dadelijk blij. Haar droom jy siks laf, Frans.
0: Oh, nou, vraag ik zomaar voor blikkie zelf.
2: So, wat denk jy?
3: Jy het talent, Poplak. Is jy al voorheen gedaan?
2: Ek het ballet gedoen toe ek jonger was.
3: Ek hoop jy denk hier is ballet nie.
2: Ek weet wat het is, Moelman.
3: Of course, jy is ons nie een sponskind nie, hè?
2: So, wanneer kan ek begin?
3: Natasha sal eers met leer om in die paal te dans. Word jy nie te lang te vat nie. Jy is a natural.
2: So, ek slaag die audition.
3: Jy is in. Welcome to the family, Rachelkie de Beer.
2: As jy my nog een keer Rachelkie de Beer noem, gooi ek jou met een van my high heels molies.
3: Ah, chillax, man, ek spot net. Kom, ek sê die licht af en dan gee ek jou lift na jou flat toe. Jy het seker nog nie in 'n Milky Sport gery nie, hè?

was vol bloed, het haar vastgedrukt. En nog asem in haar lijf gesoed. En hij strooi haar as in een vloedrivier. Laat haar spoel tot op stranden ver van hier. Zodat haar ziel kan wonen in een zandkasteel. En die kinders hield uit rondom haar kaarspeel. En hij laat wille rozen weer zijn geraamtes rank. En blom in die vroege ochendmas. Zodat vlinders vluchtig zijn plek vond, op die plekken waar hij stukken kan.

Dit is hoe ons chill vanavond afskop met Whitney Houston's All At Once. Dans Earth, Wind and Fire, Simon & Garfunkel, Chris de Burg en vanavond word afgesluit met een liedje getiteld Faithful God deur Coley. Daar selfs Roxette op die speellys vir vanavond. So welkom by ons chill sessie, saam met my, Sue Pylers-Labbert. Hier is Jason Mraz nou met It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday, gevolg deur After the Love Has Gone.

Blue met If You Come Back en voor het Simon & Garfunkel met daardie bekende treffer van hulle, Bridge Over Troubled Water. Ons het ook Earth, Wind & Fire gehoor, After the Love Has Gone. Ons skuif nou oor na James Horner, Some Brave Words, Braver Deeds, en dan The Lady in Red.

Leo Sayer met Dancing the Night Away en Norah Jones se Carry On. En dis dan waar ek groet met Jonathan Rocksmith se Broken Vow. Kyk mooi na jouself.

So snel die tyd voort, ons trek al verby middel Julie. Goeiemiddag en baie welkom by u eie keuse. My naam is Willem Pelser, my voorreg om saam met jou te kan kuier Sondagmiddag van so skuins na 12 tot 1 uur. Johan en Sinta Karelse van Durbanville, hulle sê hulle luister al jare lank na die program, maar is die eerste keer dat julle versoek instuur, so baie dankie. Julle deel hierdie een met julle kinders, Louise, Jaco en Sylvia. Dit is die eerste deel uit Wolfgang Amadeus Mozart se baie bekende Simfonie nommer 40 in G mineur.

Ella Roberts en Skyboat Song. Onthou jou versoeke is ook baie welkom, jy kan het stuur na hierdie e-posadres info@willempelser.co.za en die herhaling van hierdie program is elke woensdagochtend van 1 tot 2 in deernag. Drina Ferreira van die Strand, saam met jou gaan ons luister na die intermezzo uit Frans Schmidse opera Notre Dame. Jy wil hê dat jou vriendinne Sari en Rita hierdie een saam met jou geniet.

Jay Unger en Molly Mason met The Ashokan Farewell. So gepraat van tot ziens sê, ons gaan groet met julle versoek, Wessel en Karen Jooste van Pretoria. Dit is hierdie baie bekende 1812 overture deur Pyotr Iljitsj Tsjajkovski.